0: De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: do.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Pas je

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Goedenacht. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
13: 7 sturen.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag.
17: Dat is lekker bezorgd.
16: Deze week in de bonus. Aha Witte Cotton Sweet en Sepeltruiven. 1+1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1+1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
20: Fans van Voordeel.
19: Aldi.
21: Ondernemers, opgelet!
22: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
19: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkipshawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
20: Fans van voordeel,
19: Aldi.
9: Elke dag,
10: jouw Nederlandse dag,
9: de nacht van JND.

0: verrassende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/

0: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij J&D hoor je thuis.
0: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is Daan Peenhuis op Radio J&D. Ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
2: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social Deal deals die je niet mag missen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De nacht van J&D. J&D.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
2: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Goedenacht. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
11: Smint.
12: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
12: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
12: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
11: Smint. Boost yourself.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
8: Alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: De nacht van JND.

doorbetalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Dit is Radio DND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 4 uur.
9: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bodde Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Zama.

0: van lekker gezond en lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Goedenacht. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes.
5: Gadver.
6: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: De nieuwe JND app.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: en 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding.
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu. Een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, dit is Daan B-nieuws op Radio JND. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sable druiven. 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse

0: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
2: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Goedenacht, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Je weekend begint op vrijdag. Bij

0: 06-1990-76. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Dit is Radio JND.

0: TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088 111 8000 of kijk op storeplay.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken van een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
7: En nooit te veel betalen.
6: Gaan ze bij de vleut halen?
7: 25.000 vierkante meter.
6: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
7: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
8: Bestel nu ook eenvoudig online.
9: Pideco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
10: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: JND Verkeer.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
14: Jouw Nederlandse dag.
15: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie...

0: Kom dan naar Slegers.
1: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
4: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
3: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
4: Maar die prachtige kleding dan?
3: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: Welkom.
3: Welkom
2: bij Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
3: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
2: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
4: De JND Middagshow.
3: Het is altijd bij ons te doen.
2: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
3: Houd je radio op Radio JND.
5: JND.
2: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio JND.

0: www.vakschilder.eu.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: jij die interessante vacatures al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
0: Kijk voor vacatures op
1: metselprojecttilburg.nl.
3: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7.

0: schoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
2: Ondernemers opgelet.
3: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn drie verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De drie zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
12: Maar weer.
11: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van Schijndel.
13: Kerkstraat 7 in Geffen.
14: Bedrijfskleding.
15: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting. Al 25 jaar een begrip.
16: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
15: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
21: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
20: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
22: Koning Keizer Admiraal. Sierge.

blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.

0: Nieuwsradio.nl. Allee, strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Ik heet je van harte welkom op deze vrijdagochtend bij de JND Ochtendshow. Met zometeen Frank van Etten. Maar eerst zijn hier Tony en Robert van Hebert.
2: Bij JND hoor je

0: En waar ik ben, daar is het gezellig. Althans, dat mogen we concluderen als we dit nummer horen. Je hoort Frank van Etten. Want waar ik ben. En daarvoor Dorrie samen met Robert van Ebert. De Fisherman's Friend. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow. De ochtendshow voor vrijdag, de 11e september 2026.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: Even de keiharde cijfers. We hebben vandaag te kampen met level 1773. Het is de zevende jaargang, nummer 6 van de J&D Ochtendshow. Ik heet je van harte welkom. Hé, kijk eens in de verte. Ja, wat zeg je? Je ziet niks. Kijk nog eens heel goed.

Zondagmiddag, nou, ik heb misschien wel iets voor je. Hart vol muziek. Hoeve 1827 in de Oorschot. Hoe dat je daar naartoe kunt op onze kosten, ik ga het je zo vertellen. Iets na 7:30. Natuurlijk hebben we ook Paul van Oosterhout. Je weet wel, hij van onsbrabant.com. Hij heeft 3 vette weekendtips voor ons. En strakjes tussen 8:30 en 9:00...

kosten nog moeite worden bespaard. Onze J&D-inbox. Stuur ons een appje via de app van J&D en of de WhatsApp. Vertel ons wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. Wat wil je horen? Kom maar door dus via de app van J&D, de app die bij jou op de telefoon staat. Waarmee je overal ter wereld naar ons kunt luisteren op de meest makkelijke manier. En als je de meest geüpdate versie van deze app hebt, dan kun je ook chatten met de studio. Maak daar gebruik van. Je hebt een machtig communicatiemiddel in je broekzak zitten, zullen we maar zeggen. Nou, en als je de app niet hebt, heel snel downloaden of de WhatsApp gebruiken. 085-760-9936. Hey, zo meteen op de radio, Raymond Hermans. Niet met de successchijf, maar een oudje van hem. Nou ja, oudje, maximaal. Valt op zich wel mee, denk ik toch zo. En we beginnen met Zoe Levi samen met Snelle. Ik zing. Ik zeg nogmaals een hele goede morgen.

0: Afgelopen zaterdag was hij nog bij ons in de studio. Binnenkort staat hij in de Evenaar. En je hoorde hem zojuist in de ochtendshow. Ik heb het over Raymond Hermans met Maximaal.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En voor Raymond Hermans kon je luisteren naar Zoe Levi samen met de Snelle. En ik zing. Hey, het is inmiddels 10 minuten voor 7:30 op deze prachtige vrijdagochtend. Vrijdagochtend, de 11e september 2026. Eventjes een opmerking nog. Toen ik zojuist over de A2 reed, vanuit Den Bosch richting Best, en ik langs het benzinestation in Liemde kwam, zag ik dat de E10, de €0,95 daar, 2,74 per liter kost. Ik herhaal het nog maar eens een keer, mensen. 2,74 voor een litertje benzine. We leven in rare tijden. Maar gelukkig is daar de ochtendshow. En we hebben onze inbox. We hebben fijne luisteraars die ons laten weten waar ze luisteren. Ik heb een aantal hashtagjes binnengekregen. Blijf deze ook sturen aan ons en laat aan JND weten waar het je luistert. En doe het te volgen. Hashtag JND staat aan. Gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert. En app dat eventjes door. Nou, de afgelopen 30 minuten kreeg ik onder andere appjes vanuit Marekessel. JND staat ook aan in Halsteren, in Haren. Voor de mensen die meeschrijven, Haren, dat is met een dubbele A in dit geval. Valkenswaard, verder staat JND aan bij de heren van een stukje ontucht aan huis. Volgens Bart van de spuitwerkers van Jan Sterkstekendoors. En verder staat JND aan in het prachtige Nijnsel.

0: voor de vrijdagmiddagborrel. Groeten van Anthony en Jos de Bos. Die hebben de radio dus aanstaan op J&D. Martijn en André die zijn bezig in Bakel. Centjes verdienen. En even kijken eens. Waar een wil is, is een weg.
1: Word jij wakker door bakker? Meld jezelf met hashtag JND staat aan in de JND-app.
2: JND. Radio JND.
0: Ik wilde zeggen, waar een wil is, is een weg. Dat schrijven Niels de Gouw en Simon D. van Stratenmakersbedrijf Ome in Helmond. En ja, Wil Ome die is jarig vandaag. En ze vragen ons of dat wij iets van Wesley Klein kunnen draaien.

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
1: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
2: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
3: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
4: De mooiste tegels voor vloer en wand.
6: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 5859 57
0: of kijk op henk.jobs.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Ben jij over je vloer aan het matten?
4: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
5: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
6: Lemmenvloeren.nl.
7: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
11: Jouw Nederlandse

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, go van garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

0: Uit de tijd dat de sportschool nog gewoon sportschool was en geen gym.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En dat is nog ineens zo lang geleden, 2024. Dit was dit rit voor ABBA, sportschool dus. En daarmee is het iets na 7:30 geworden. Goedemorgen, dit is de Radio JND Ochtendshow voor vrijdag, de 11e september. Kijken we vooruit, dan zien we dat het zondag de 13e is. En dat is absoluut geen ongeluksdag. Nee, dat wordt een geluksdag. Zeker als je op onze kosten naar Hoeve 1827 mag in Oorschot. Hart voor muziek. Komende zondagmiddag met toch wel gezellige artiesten, hoor. Ik zal eventjes een kleine opsomming geven. Ammar, diegene die we zojuist draaiden, die gaat daar acte présence geven. Maar ook een Rutger van Barneveld. Een Henk Bernaar. Jantje Biggel. Henk Dame komt ook voorbij. Jeroen van Zelst. Django Wagner. Justin de Wild. Corrie Konings.

de app uit de studio. En als je dat doet, dan loop je het risico dat je gebeld gaat worden in de loop van deze ochtendshow. En als dat het geval is, dan heb je 4 tickets in de pocket. En dan mag je gaan genieten. Komende zondagmiddag dus. Dus wil jij op onze kosten naar Hart voor Muziek? Komende zondagmiddag in Hoeve 1827 in Oorschot. Eventjes de naam Hoeve 1827 even naar de studio. En wie weet ga jij gebeld worden.

Modern Talking, Cherry Lady. En we draaiden daarvoor Leo Nardel. Vandaag vergeet ik alle zorgen. En we hadden ook nog Juri Pleizier met Mijn Hart Is Geen Hotel. Radio J&D, de ochtendshow. We krijgen allerlei berichten in onze inbox. Onder andere Frank de Wit uit Eindhoven. Die is gisteren in Steenbergen naar een event geweest. Heeft daar Nelis Leeman gezien, gehoord, heeft ervan genoten, heeft hem ook nog gesproken. En ondertussen zit hij aan de denkbeeldige stamtafel hier in de J&D-studio aan een bakje koffie. Een beetje bij te komen van de werkweek. Ook op andere plaatsen wordt bijgekomen van de werkweek. Nou ja, vanmiddag kreeg ze juist een foto van een volle koelkast. Vol met bruine Hertog Jan knuppels. En dat was niet in het Brabantsland, nee, in het mooie Middelburg. Bij Martijn in de kantine zijn ze helemaal vrijdagmiddag borrelproef, zeg maar. Hey, mocht dat bij jou op de zaak ook het geval zijn, maak even een fotootje van de koelkast, hoe dat deze erbij staat. En app dat eventjes door via de app van J&D en of de WhatsApp. Dus laat eventjes zien dat het bedrijf waar je werkt helemaal vrijdagmiddag borrelproef is. Door middel van een fotootje wat je naar ons opstuurt. Op de radio, muziek van...

Jeroen van Zelst met de Griekse Nacht. En we draaiden voor Jeroen van Zelst René Kars met Dat interesseert me echt geen ene reet. Hey, tot zover het eerste uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Zometeen aan de andere kant van 8 uur. Dan zijn we graag bij je terug met uur nummer 2. En in dat uur gaan we sowieso kaarten weggeven voor Hart voor Muziek. Als je daar komende zondag op onze Kostra toe wil. Even Hoeve 1827 appen naar de studio. En wie weet ga jij met deze kaarten aan de haal. Verder natuurlijk Paul van Oosterhout, hij van ontbrabant.com. 3 vette weekendtips heeft hij voor ons. En we hebben de weekendmix met Willem de Wijs. Dus je hebt reden genoeg om te blijven luisteren.

minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Kijk nou, de Reddelouw!
6: Die gaat weer een vloertje leggen.
7: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
8: 06-22-498.
9: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
10: Ook bij je thuis.
11: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
5: Kijk nou, de Reddelouw!
7: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitsers media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo kook uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De kook was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met partij drugs. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij van morgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen en het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Beauty Deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Ken je Stolk in Boxtel al? De basis voor iedere professional.

0: Kol.nl. Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
1: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
0: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
1: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.
2: Ik zat me eigenlijk net te bedenken. Als ik ooit een snackbar zou gaan beginnen, dan zou ik deze snackbar Bolle Jos noemen.
1: Willem Bakker.
2: Goedemorgen, welkom bij uur nummer 2 van de ochtendshow op deze vrijdag. Met zometeen Monique Smit, maar eerst zijn hier Robert van Hemert.

Monique Smit, niet naar huis. En we begonnen het tweede uur van de ochtendshow met Robert van Hemert. Samen met Donnie. En Moëtta Douw. Hey, goedemorgen. Leuk dat je luistert. Dit is Radio JND. En tot 9 uur deze ochtend hebben wij de JND ochtendshow voor je. Straks iets na 8:30 natuurlijk 3 vette weekendtips. Onze Paul van Oosterhout. En straks, als Paul klaar is, dan is het weer tijd voor het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. De J&D weekendmix met Willem de Wijs. Ook op deze vrijdagochtend. En verder kun je kaarten winnen voor komende zondag. Hartvol muziek. Hoeve 18, 27 in de Oorschot. Met onder andere Rutger van Barneveld, Ammar, Henk Bernard, Justin de Wild, Django Wagner, Jeroen van Zijlster en vele, vele anderen. Het enige wat je moet doen om kaarten te kunnen winnen is even Hoeve 1827 te appen naar de studio. Dat kan via de app van J&D en of de WhatsApp. Verder nog natuurlijk de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. We hebben de verjaardagskalender. En we gaan zo meteen luisteren naar muziek op de radio van iemand die vandaag exact 15 jaar getrouwd is. Dat is Stef Eckel. Je gaat hem horen met Word Nooit Verliefd. En ik heb Donnie Ponsen voor je.

0: Hij is vandaag exact 15 jaar getrouwd. Ik heb het over Stef Ekkel. Je hoort hem met Word Nooit Verliefd.
1: We werpen een blik in de J&D Inbox.
0: En voor Stef Ekkel kon je luisteren naar Dolly Pons. Drink rode wijn op deze vroege vrijdagochtend. Hey, het is inmiddels 17 minuten over 8. Laten we eens even een blik gaan werpen in onze inbox. Zien wat er binnen is gekomen via de app van J&D en op de WhatsApp. Ja, heel vaak zie ik het woordje hoeve 1827. Dat zijn mensen die hebben ernstige behoefte aan gezelligheid. Die willen komende zondag op onze kosten naar Hart voor Muziek. In dat hoeve 1827 in de oorschot. Nou, als jij daar naartoe wil, je hebt ongeveer nog een half uurtje de tijd om te appen. En wie weet ga je gebeld worden. Hey, kom ook hashtagjes binnen. Hashtagjes overal vandaan, uit Brabant onder andere. En zelfs uit België. J&D staat aan onder andere in Asten, Sprundel, Uden, Goorle, Oosterhout, Helmond, Nuenen Valkenswaard. Wijk en Aalburg doet ook weer gezellig mee. Cor, goedemorgen. Breda in het Vlaamse Wilde staat hij aan. In Tilburg, Bokstel, Eersel, Roosendaal, Berg, Eiken en last but not least in Os. Dan de Geberse Bouwers, die staan te moren. Bij de villa van Jens en Lianne staat hier zo. Waar blijft het worstenbrood? En dat vragen we niet aan jou, Willem, maar aan de twee toekomstige villa-bewoners. Dan onze collega's Sterren en Jeannette. Die werken bij Van Delft in Drunen. En die gaan vandaag naar de snackbar. Om de vrijdagmiddaglunch te verzorgen. Nou, dat is een nobel streven, zullen we zeggen. Tessa van A uit Milo, die is hartstikke jarig vandaag. Tessa wordt 29 jaar en ze wordt gefeliciteerd door haar beste vriend, sponsor en minnaar. En dat is Geert Jonker. Dan Kees Verbund van Meijerij Metaal uit Veghel. Die is er ook vandaag gewoon weer bij. Heeft Radio J&D aanstaan. Peter ook, die heeft ook Radio J&D aanstaan. En zijn koelkast is nog niet vrijdagmiddag borrelproef. Gezien dat hij nog helemaal leeg is. Maar ja, we hebben hem beantwoord. Er gaat niks boven lauwe Bavaria. Dat dus. En dan Danny de Laat, die schrijft ons goedemorgen. We starten met koelonderhoud in Den Bosch. De specialisten van installatiebedrijf Van Dorp uit Helmond, die zijn daarmee bezig in ieder geval. Radio J&D. We staan ook aan in Vught. Schijnen we hartstikke populair te zijn, als we het berichtje mogen geloven. En men zegt wel eens, de humor ligt op straat.
1: De J&D Inbox.
0: Nou, bij ons komt het gewoon binnen via onze inbox. Even kijken. Leanne de Goeie. En die woont in het prachtige Berghem. En die stuurde ons een J&D ochtendshow waardige mop. Hoe weet een blinde parachutist dat hij vlak bij de grond is? Hoe weet een blinde parachutist dat hij vlak bij de grond is? Daar gaat de hondenriem slap hangen.
1: De J&D Ochtendshow.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
1: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
2: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Info op paintproject.nl.
4: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
5: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander. Al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers? DeSalamander.com. De Salamander.
4: Biedt vakmanschap als geen ander.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goed. Goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress met dubbel S.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
12: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
13: Smit dakbedekkingen, uit best.
14: J&D Verkeer.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Gouwe en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Gorkum naar Breda. Tussen Oosterhout en Breda-Noord 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
16: Jouw Nederlandse dag.
17: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
16: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
17: Vandaag een dakkapel, in 1 dag.
18: Ja, met een Jeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorle.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Contractspecialistbrabant.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
1: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
2: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
3: Met 10 jaar garantie.
5: Ah.
6: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
7: Muurtje eruit, kozijntje erin.
8: Ja,

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.

Charelle was dat. Ik red me wel. En wij gunden Charelle deze vrijdagochtend de eer om het laatste half uur van deze ochtendshow af te trappen. En eerlijk is eerlijk, dat deed ze met verve. Het laatste half uur van deze ochtendshow. Het is vrijdag, dus je gaat zo meteen drie vette weekendtips horen. Paul Verhoosterhout, de weekendmix. We hebben de dagelijkse blik in de geschiedenisboeken. En onder andere gaan we tegenkomen dat het vandaag exact 25 jaar geleden is. Dat de terroristische aanslag plaatsvond op de Twin Towers in New York. Ik denk dat ieder dat zich nog wel kan herinneren als de dag van gisteren. En ook hebben we een aantal jarigen. En zoals je van ons gewend bent, gaan we eventjes wat tipjes van de sluier optillen voor wat betreft de jarigen voor vandaag. Jarigen onder andere iemand die tot 5 mei 2021 Rihanna heette. En ook is er een Noorjarig, iemand uit Noorwegen, die beschuldigd wordt dat hij iets gejat heeft van de Nederlandse tv-presentator en komiek Arjen Lubach. En er is een talkshow-presentatrice jarig die binnenkort bij RTL te zien is. Maar ooit voor WNL werkte en 's ochtends vroeg te zien was met Goedemorgen Nederland.

0: richting Paul. Goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Willem. Het wordt weer een mooi weekend met op vrijdag in Vinkel het Wild Weiland Festival. Met in de tent optredens van onder andere Jan Smit, BZB en Pap en Pudding. Ook op de vrijdag en op de zaterdag is het feest met de Veerse Dag in Raamsangsveer. Daar gaat het feest los met onder andere de Wiesje Experience, Kafke, Billy Dans, Kieke Busjo en Justin de Wild. Daarnaast is er op zaterdag ook een grote markt en straattheater. En tot slot, op de zaterdag en op de zondag kun je genieten van Trekker Trek in Bavel bij KPA Bavel. Daar gaat het spektakel op zaterdagavond los op de baan. En gaat het feest nog even door in de tent met onder andere Lekkerpijp. En op zondag gaat het ook nog heel de dag door met de hydropoeders en de landbouwklassen. Dus dat belooft weer een hoop spektakel. Dit en nog veel meer vind je terug in onze agenda op onsbrabant.com.
0: Dankjewel, Paul, voor deze vette, bijzonder vette weekendtips.
2: De J&D Weekend Mix.
0: Ja, Paul die heeft amen gezegd. En dan is het weer tijd voor het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. Het lekkers wat we ook wel eens weekend noemen. Hier is hij, de beste party-dj van Nederland. En Willem de Wijs met de J&D Weekend Mix.
2: De start van je weekend. Dit is de Radio J&D Weekend Mix. Met Willem de Wijs.

Dat was hij weer. De JND Weekend Mix exclusief op Radio JND dus. En hij werd gemaakt door de beste party-dj die ons landje rijk is. Willem de Wijs. Ik heb goed nieuws. Volgende week vrijdag, iets na 8:30. Dan is hij er weer. En toen was het tijd geworden om het geschiedenisboek open te gaan slaan. Op de bladzijde van vandaag. En de bladzijde van vandaag die heet 11 september. Wat gebeurde er op deze datum door de jaren heen? Dan gaan we als eerste terug naar 1961. In Zwitserland werd toen het Wereld Natuurfonds opgericht. De schermheer was natuurlijk in Nederland Prins Bernhard van het Wereld Natuurfonds, die even zo vrolijk op neushoorns ging jagen in Afrika. Is een goede dag. Dan in 1975 de wet tot stichting van een Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht werd toen door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekende concreet dat Maastricht in 1976 een heuse universiteitsstad zou worden. En dan in 1999 in de omgeving van het Brabantse Mariahout vond toen een natuurlijke aardbeving plaats. De aarde al daar schudde met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. En dan in 2001 toen vonden de terroristische aanvallen plaats op de Twin Towers in New York en het Pentagon bij Washington. Bijna 3000 mensen kwamen bij deze verschrikkingen om het leven. En vandaag is het dus precies 25 jaar geleden. En dan 2005, judoka Dennis van der Geest werd toen in Cairo wereldkampioen judo in de open klasse. Dan hebben we nog een aantal jarigen. Jarig vandaag is Raven van Dorst. Dat is een zanger en tv-presentator, presentatrice. Heette tot 5 mei 2021 Rialle. En ze is onder andere bekend geworden door het tv-programma Nachtdieren van BNNVARA. Raven van Dorst die viert vandaag haar 42e verjaardag. En dan Keigo, de Noorse dj, die is ook jarig. Er wordt nog wel eens gefluisterd dat zijn wereldhit Firestone eigenlijk van Arjen Lubach was. Wel of niet voor Arjen Lubach, hij viert vandaag wel zijn 35e verjaardag. En ook Welmoed Seidsma, zij wordt 35 jaar vandaag. We kennen haar allemaal van WNL, Goedemorgen Nederland. En vanaf oktober gaat zij een talkshow presenteren voor RTL 4. En nogmaals, deze Welmoed Seidsma, ze viert vandaag haar 35e verjaardag.

0: Marloes Oosting samen met de Spang Adios Amigo.
1: Radio JND.
0: En je hoorde Marloes Oosting op de radio. Eigenlijk dankzij de stucadoor die momenteel in Schaik bezig is. En die zich de Brabo Lumpia noemt. Wij gaan overschakelen naar Veghel. Goedemorgen, Veghel.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Hey, met wie hebben wij het genoegen?
2: Met Noor.
0: Met
2: Hallo.
0: Noor. Hey, Noor, wat brengt jou op deze vrijdag zo vroeg uit bed?
2: Ik ga zo lekker sporten.
0: Jij gaat zo sporten?
2: Ja. Ja, en? Ik weet, het moet niet gekker klinken.
0: en wat voor sport is het?
2: Ik ga hardlopen.
0: Jij gaat hardlopen. En eventjes voor de technische details. Hoe lang ga je? Hoeveel kilometer?
2: 5 kilometer, dus niet al te ver.
0: Ja, toch petje af, hoor.
2: Petje ja, af. Zeker. Dankjewel.
0: En ga je nog meer leuke dingen doen vandaag?
2: Mijn ouders zijn nou net op vakantie. Dus ik ga gewoon lekker genieten thuis.
0: Beetje op het huis passen.
2: Ja, precies.
0: Oké. Hey, komende zondagmiddag, heb jij dan een blanco agenda?
2: Ja, heb ik.
0: Ja, nu bij deze niet meer, want ik ga jou richting Oorschot sturen. Hoeve 1827.
2: Ja, leuk.
0: Hard voor muziek. Allerlei artiesten gaan daar achter de présence geven. Hey, weet je wie je mee gaat nemen?
2: Ik denk mijn beste vriend.
0: Jouw beste vriend?
2: Ja, Joep. Die vindt dat keileuk.
0: Ja, je krijgt 4 kaarten, dus je mag nog 2 andere mensen mee.
2: Oh, nog 2 mensen. Oh, nou, dat komt helemaal goed. Dan neem ik gewoon mijn hele vriendengroep mee.
0: Hartstikke goed. Hey, Noor, ik wens jou sowieso veel succes zo meteen met het hardlopen.
2: Yes, dat komt helemaal goed.
0: En veel plezier komende zondag.
2: Yes, dat gaat ook goed komen. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En dat was Noor uit Veghel. Ze heeft 4 kaarten gewonnen. Voor Hart voor Muziek komen de zondag dus in Hoeve 1827 in Oorschot. Hey, nog even een snel berichtje vanuit onze inbox van Jeroen Groenborgen Bakkertje. Laatste vrijdag van de week is weer aangebroken. Vandaag nog even tobben voor de baas. En vanavond lekker naar ons goede oude NAC. We willen onze collega Thibaut vandaag sterkte wensen met een werkdag samen met Tim de Fox en Chefke. De groeten van Doegiebom en de Schalk. Dat gezegd hebben we zo meteen aan de andere kant van 9 uur aan de slag natuurlijk. 3 uurtjes muziek voor de hardwerkende Radio JND-luisteraar. Vanmiddag om 3 uur gaan wij jouw weekend aftrappen. Door middel van de JN30 Koen van der Vorst. En mocht je vanavond om 6 uur het weekendgevoel toch nog net niet hebben, dan zetten wij onze ultieme breekijzer in. Zijn naam is Arthur Kruijten en je hoort hem vanaf, zullen we afspreken, 8:00 op de radio. De verzoek vrijdagavond. En wat de ochtendshow betreft, morgenochtend, dan zijn we er weer. Een uurtje later, we beginnen dan om 8:00. Maar er staat dan wel weer een portie worstenbrood tegenover. De JND Ochtendshow. Ik dank je voor het luisteren en we spreken elkaar morgenochtend.

0: bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik. Gamma!
1: Hallo, waar gaan we heen met dat afval van de zaak? Huur toch je eigen rolcontainer?
2: Al je afval aan de kant met Rolcontainer Nederland.
1: Rolcontainer Nederland levert razendsnel en is spotgoedkoop. Kijk maar eens op rolcontainernederland.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Rolcontainer!

0: 9 uur.
1: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om. De andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar rijdt het nu langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.

0: snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Stap in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
2: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
3: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
5: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat file bij Kornwerderzand 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Officieel dealer van NBI. Inspiraton en Exclu

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals Invest. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs Invest.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet je hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
4: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
5: Schade.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
1: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl en zij regelen het voor je.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
7: Dit is
8: Radio J&D.
7: Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij J&D hoor je thuis.
8: 10 uur.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen. De voordeur ligt aan diggelen.

0: Burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
1: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar staat file tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grensovergang 2 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En 279 van Helmond naar Den Bosch tussen Beek en Donk en Keldonk 4 kilometer file. Daar is de vertraging opgelopen tot een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Sommige mensen hebben een zwak voor chocola. Nou, ik heb een zwak voor geur van vers gezaagd hout. Jij ook? En ook nog twee rechten.

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Een keizerlijke vloer voor uw paleis?
5: Grindkeizer.nl.
4: Siergrind en marmerstoonvloeren. Ook voor uw paleis.
6: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een

0: 2008 in Zon.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigos Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Goedemorgen.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.

0: Perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
2: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.

0: even een geffen.
1: Maar weer.
0: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
2: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
3: Bedrijfskleding.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
5: 18.000. Wat verdikken me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zijn er niet veel problemen onderweg. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 4 kilometer met ook daar 10 minuten op onthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Willemstad en de afrit Numansdorp 4 kilometer. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen knooppunt Ewijk en Nijmegen 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
14: Met Henk.
15: Bel even met Henk.
14: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
15: 58597.
14: Of kijk op henk.jobs.
16: Pideiko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideiko.nl en neem contact op. Pideiko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideiko.nl.
17: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Gas er bij de vleut halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl. Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
8: Tegelhal.
10: De nieuwe J&D app.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
3: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
4: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
5: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero.
6: Tweedehandsauto.
5: Hallo, met wie?
7: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
5: Oké, komt-ie.
7: GTI, tweedehands.
5: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: jumbo.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: thuis.
1: 11 uur. Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 4 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Beest 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar 20 minuten. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Knooppunt Hoevelaken 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech. En op de A76 van Aken naar Geleen tussen Knooppunt Ten Essen en Geleen 7 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: Rework presenteert Volle Bak.
7: Volle Bak.
6: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mental Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
8: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
9: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
10: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
11: Maatwerk Sanitair.
10: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
12: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven, 1 plus 1 gratis. Becel bakproducten en kuipen, ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma, 2 stuks, €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Kijk nou, de Rubbelo!
16: Die gaat weer een vloertje leggen.
17: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé op.

0: Hebben je kinderen last van warmte of hinderlijke zonnestralen tijdens lange autoritten? Laat je autoruiten professioneel tinten door Luna Glastinting. Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Kijk nou, de Renelauw!
0: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
3: Aan de slag.
4: Aan de slag.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
3: Bedrijf of personenauto?
4: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
5: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaalonderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
4: En gratis vervangend vervoer.
5: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
4: Industrieweg 27 in Oorschot.
6: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
7: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Een paar ongelukken veroorzaken nu veel vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo, nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A30, A12 en de A50. Op de A76 zijn ongelukken gebeurd. In Limburg op de A76 vanuit België naar Duitsland. Tussen Stijn en Spouwbeek 4 kilometer met een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op tussen knooppunt Tenesse en Geleen 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan het beste in beide richtingen via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Goedemorgen, dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
15: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander, al 40 jaar vakmanschap in metaalbewerking. Inspiratie in dealers, desalamander.com. De salamander
14: biedt vakmanschap als geen ander.
16: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
17: Wist jij dat zo'n paintproject?
18: Dat zijn toch die topskills in Tilburg?
17: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
18: Ons stukwerk, renovatie, complete verhaal. Verbouwingen.
17: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
19: Wie maakt elk project perfect?
17: Toppie!
19: Paintproject.
17: Check paintproject.nl.
20: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
21: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
20: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
22: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
23: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
25: Hey, hallo.
0: Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website youme.nl. Griekse ei, U-M-I.nl.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
2: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel, in één dag.
3: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
10: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
25: Smit dakbedekkingen, allerbest.
26: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
27: Jouw Nederlandse dag start hier.
26: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
27: Iedere werkdag van 7 tot 9.
26: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
28: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
27: Iedere werkdag van 7 tot 9.
26: Elke dag.
29: Jouw Nederlandse dag.

0: naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Verensen en Emma Heesters.
0: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Dit is elke dag
3: jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
3: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Op sommige plaatsen is extra vertraging door ongelukken. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Stroe en de afrit Hoenderloo, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A76 van Aken naar Geleen, tussen Heerlen-Noord en Geleen, 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. En tot zover.

0: trends van lekker gezond en lekker veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
3: Trendycars.nl. Top occasions tegen de scherpste prijzen.
2: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Ekkersrijd.
3: Trendycars.nl. Onderdeel van MH Cars BV.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
4: Jouw Nederlandse dag.
5: Jouw Nederlandse dag.

0: van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Schade?
4: Wees nou niet zo bij de hand. We gaan meteen naar Bijland.
5: De experts van Bijland Autoschade herstellen je schade razendsnel. Zodat je auto, bedrijfswagen, bus of motor weer gaat shinen als nooit tevoren.
4: Kom naar de nieuwe locatie, Eckerstraat 7404.
6: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
7: Kijk voor vacatures op
8: metselprojecttilburg.nl.
9: Ken je Stolk in Boxtelhal? De basis voor iedere professional. Daar vind je werkkleding van Bloklader, Image Workwear en werkschoenen van alle bekende merken. Stolk Boxtel is ook jouw adres voor Mapei muurverven. Voor persoonlijk advies, loop binnen in onze winkel aan de Industrieweg 5A in Boxtel. Of bestel op stolkboxtel.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt langzaam maar zeker drukker onderweg. Er staat nu bijna 200 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Verderop onthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Vianen en Bees staat 11 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen doe je er vanaf 7 een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
14: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
17: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
18: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
12: Jouw Nederlandse dag.
18: Dit is Radio JND.

0: Rocks.nl.
1: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
2: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
3: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
4: Zelfs de prijs ligt goed bij Slegers Sierbestrating.
5: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van impact.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade, en hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor de afrit Dordrecht Centrum staat 11 kilometer file met een half uur vertraging. Dan een ongeluk op de A76 Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen doe je er een half uur langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. En tot slot de N50 Zwolle richting Emmeloord. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En komt werken bij Van Lieshout.
9: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's.

0: Zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten.

0: uur twee rechte handen.
1: Kom over de brug en maak die stap.
0: Ja, kom werken bij de Brug Timmerfabriek. Mooie deuren, strakke kozijnen en gave gasten.
1: Kijk op de brug.eu.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: 2008 in Som.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: die perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: U zoekt een hond- of katvriendelijke vloer?
2: Vriendkeizer.nl.
1: Keizerlijke vloeren. Ook voor alle huisdieren. Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
3: Doe ze eruit, wat

0: Verkeer.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 260 kilometer file. Heeft onder andere vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en de afrit Geldermalsen staat 14 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Vertraging op de A12 door grenscontroles. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg doe je er tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: In de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
6: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
9: Bedrijfskleding.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495

0: Een vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Baal, kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Custers Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custers Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
3: Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Dit is Radio JND.

0: sokken. La, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA,

0: is briljant.
1: Aanhangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Hallo, Arjan Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
3: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, micro-cementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
5: De mooiste tegels.

0: je thuis.
1: 2 uur. Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is 1 van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu 250 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam staat 3 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A16 richting Rotterdam heb je voor de afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam.

0: A27 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement. Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Als u

0: specialistbrabant.nl.
1: Maatwerk Sanitair, Maatwerk Sanitair.
2: Maatwerk badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels. Maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
2: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

vind ik vast aan het vliegen.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dachstein.
1: Timmer je mee met DVZ aan de mooiste projecten.
2: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
3: Kijk nou, de Reddelo!
4: Die gaat weer een vloertje leggen.
5: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
6: 0626
7: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Score nu je tickets op raymondhermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. raymondhermans.nl.
3: Kijk nou, de Redde Lau!
5: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl. Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden met ons in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
11: JND Verkeer.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 290 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest staat 11 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. Verderop onthoud op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Duiven en de Duitse grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A50 Arnhem richting Os heb je tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Hap staat 7 kilometer file. 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
13: Jouw Nederlandse dag.
14: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
15: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kweker. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 stuurlen.
19: Alcantara bekleding.
21: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op Salon Labo. Salon Labo met BEAU.
23: De nieuwe JND app

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
2: Boost yourself. De salamander biedt vakmanschap als geen ander.
3: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De salamander.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
4: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
3: Vandaag een dakkapel. In één dag.
5: Ja,

0: te groot of te klein voor Gebroeders Smit? Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitume en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak?
1: Smit dakbedekkingen, uit best.
2: Wist jij dat van Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
1: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
1: Paint Project.
2: Meer info op paintproject.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij De Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu zo'n 320 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging in Noord-Brabant, Zuid-Holland en bij Nijmegen. Het loopt vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. Op de A16, de Belgische grens richting Rotterdam, doe je voor knooppunt Zonzeel er 10 minuten langer over. Dat komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen Renkum en Ravenstein staat 22 kilometer file met 25 minuten op onthoud. Op de A73 richting Maasbracht ben je voor Malden een half uur langer onderweg. En tot slot de N9, want die is in beide richtingen dicht bij Julianendorp Zuid. Dat komt door een ongeluk en het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Ik zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
10: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
9: Wat zeg je?
10: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
9: Hoe dan?
10: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
9: Wauw, dat klinkt goed.
10: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
11: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Maatwerk eikenhouten tafel.

0: Dag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
4: Koen van der Vorst op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
5: Weekend!
4: Weekend! Dit is de JN30.
6: Zo, welkom. Daar gaan we. Het is vrijdag. 11e van september op de kalender. En ja, we zitten aan het goede deel van de week, want we gaan namelijk een weekend hier samen opstarten. Doen we niet zomaar? Nee, dat doen wij met de 30 allergrootste van deze week. Daar heb ik het over muzikale nummers uiteraard. Welkom bij de enige echte hitlijst van J&D, de... J&D. Mijn naam is Koen, tot aan 6 uur je gast hier die met jou het weekend gaat openen. En die 30 nummers in de juiste volgorde aan je gaat presenteren. We beginnen bij nummer 30, vorige week in handen van iemand anders. Want vorige week stond deze vrouw op 25 en deze week staat ze op nummer 30. En mag zij de JN30 officieel aftrappen. Ik heb het over Emma Heesters, hart te breken. Vinden we deze week op plekje.
4: Nummer 30.

0: We zijn er van Busy Yves Berendsen. Vorige week op 22, deze week op 29.
1: De JN 30. Koen van der Voorst.
0: Hartelijke vrijdagmiddag. Welkom, het is 9:09. Je bent bij de vrijdagmiddag van Radio JND. Altijd in het thema van 30 hele fijne nummers die wij samenvatten in de JN 30. En tot aan 6 uur ga je horen hoe het er muzikaal deze week voor staat. We begonnen met Emma Heesters. Vorige week op 25, deze week op 30. Met hart te breken, 8 weken in de lijst. En Busy en Yves Berendsen stonden vorige week op 22. Deze week op nummer 29 en 5 weken in de lijst met We zijn er. Nou, en dat laatste, dat ben ik ook. We zijn er met hier een bomvolle studio, redactie aanwezig. We gaan aftellen richting het weekend, richting het beste deel van de week. En daar heb ik even een partij veel zin in en ik hoop jij ook. Hey, even de stand van zaken. 9 stijgers, 13 zakkers, 5 nummers zijn gelijk gebleven en 3 nieuwe binnenkomers. Dat is hoe de JN30 deze week van start gaat. Met die informatie gaan wij de komende 3 uur in. En ja, over 2 uur tellen we officieel af richting het weekend. Een kleine 2 uur, dan mag je officieel tabé zeggen tegen de baas. Dan gaan die 2 dagen die helemaal voor jou zelf zijn, beginnen. Heerlijk toch? Goed vooruitzicht. En JND helpt je zo opstarten, dus je bent op de goede plek om het weekend samen hier te beginnen. Dus ik zou zeggen, hou de radio lekker aan. Beentje straks van 5 uur omhoog en lekker de radio aanhouden. En af en toe een keer tegen die volumeknop aanhangen, dat je net iets je volume iets ophoogt. Ja. Kan maar gebeuren, toch? Hey, we gaan snel verder. Donnie en Robert van Hemert. Vorige week stonden ze op 23. Deze week zakken zij 4 weken in de lijst naar nummer 8.

0: JN30.
1: En ik moet ook elke keer lachen, want ik vind hem zo schattig.
0: Koen van der Vorst.
2: Bij JND hoor je thuis. Radio JND.
0: Nummer 27.

0: Mike Versteegh, de hartslag van je heupen. Heerlijke single blijft het ook, hè? Je hoorde hem hier bij J&D. Vorige week op 21, deze week op 27. Maar wel allemaal liefst 12 weken in de lijst. Doet hij lekker. Die heupen blijven een goede hartslag houden. En daarvoor nog de Fisherman's Friend van Robert van Hemert samen met Donny. Die vonden we deze week op 28. Hey, onderweg zo meteen nieuwe muziek hier van Samuel Welten met Russo. Goeie combi. Boom komt eraan. Ook nieuwe muziek van Yves Berendsen. Mag ik dat al vertellen? En nog van een andere persoon. Nieuwe muziek. En waar we binnenkort sowieso iets heel leuks mee gaan doen. Wat hoor je zo dadelijk? Hou je daarvoor zeker de radio aan. Er is nu tijd voor Russo en Mart Hoogkamer. Stonden vorige week samen op plekje nummer 18. Deze week zakken zij naar 26 met Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: opties van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten. Als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds. Kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
3: Kijk voor vacatures op
4: metselprojecttilburg.nl.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Wie gaat er mee naar buiten?
8: Naar buiten!
7: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
9: De goedkoopste veranda.nl.
7: Oeh. Met 10 jaar garantie.
9: Ah, de goedkoopste veranda.
10: Goedemorgen.

0: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Bedrijfs- of personenauto?
3: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
4: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
3: En gratis vervangend vervoer.
4: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
3: Industrieweg 27 in Oorschot.
0: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
5: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Ondernemers, opgelet.
7: Ben jij je lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Schade?

0: verkeer.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat 350 kilometer file in totaal. De meeste files staan in Zuid-Holland, Brabant en bij Nijmegen. Wat opvalt is de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest, mede door de werkzaamheden. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein kost het je 20 minuten extra. Daar is één rijstrook dicht. En op de A16 Breda richting Rotterdam heb je bij Hendrik Ido Ambacht een half uur tijdverlies door een pechgeval. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp Zuid. Er is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft de komende uren dicht en het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Stap in de wereld van Happercontainers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
5: Kom werken bij Van Happercontainers. Maak het verschil.
4: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.
2: Nummer 25.
7: Maar we nou niet gek.

0: Samuel Welten, de Amsterdamse zomer en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek, hoorde je deze week in de JN30 op nummer 25. Komt van 24 af. Hey, het is tijd voor gloedje nieuwe muziek.
1: Nieuw. Nieuw in de JN30.
0: Volgens mij twee weken geleden precies kwam de nieuwe single uit van Samuel Welten. En ja, het is geheel toevallig, maar hij staat gewoon achter elkaar in de lijst. Zojuist met Leeuw Kleine samen en de Amsterdamse zomer. Maar deze man die is niet heel erg vies van een paar samenwerkingen. Nee, zeker niet. Want ook met Russo heeft hij aan de haal gegaan om een nieuwe single op te nemen. Een hele fijne. Hij heeft Boom 2 weken geleden uitgekomen. En deze week maakt hij zijn entree in de JN30. En wel op een hele mooie plek. Namelijk op plekje...
1: Nummer 24.
0: Deze week helemaal voor hem gereserveerd. En vanaf nu zijn plekje. Samuel Welten en Russo samen. Dit is Boom.

0: vindt een hele goede single deze, ja. Ik red me wel, vorige week nog op 26, deze week gestegen naar 23. En inmiddels ja, toch al wat weken al in de lijst, namelijk 2 weken. En daarvoor hoorde je nieuw binnen op 24 Samuel Welten en Russo met Boom. Hele fijn ook. Lekker die zomerse klank erin, die goed bij het weekend past. Hey, deze twee mannen gaan ook lekker. Vorige week stonden ze op 13, deze week zakken zij wel naar 22. 2 miljoen streams inmiddels op Spotify al. Met deze Baco in Monaco, je krijgt er spontaan dorst van. 13 vorige week, deze week op 22 en 13 weken in de lijst. Ferry de Lids en check samen.
1: Ik kijk

0: Baku en Monaco.
1: Nieuw in de JN30.
0: Die staan er inmiddels 13 weken in. Maar wie er nog niet in staat deze week... tenminste, de man zelf staat al in de lijst... maar mag een extra nummer van zichzelf toevoegen. Je weet gewoon eigenlijk, als deze man muziek maakt... dan weet je eigenlijk gewoon, je moet het luisteren... want het is waarschijnlijk iets waar je van gaat houden. En deze man heeft dat nu weer een single gemaakt. Hij staat erin deze week met Busy en Eve. Wat zeg ik, met Busy samen. En met een eigen andere track van hem. Maar hij mag nog een eigen andere track van zichzelf toevoegen. Ik heb het over Eve Berendsen, om het even makkelijk te maken. Die heeft een nieuwe single uitgebracht, heet Verlangen. Het liedje ken je sowieso. Het is een covertje, maar dan in een Eve Berendsen jasje. En daar heeft hij onwijs goed gedaan, eerlijk is eerlijk. Komt deze week nieuw binnen in de JN30 en wel op een bizar mooie plek. Namelijk op een nummer.
1: Nummer 21.
0: De nieuwe van Eve Berendsen heet Verlangen.

0: je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: Specialistbrabant.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon één factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het compleet assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
6: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: JND Verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt zijn ook de ongelukken. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen dicht, tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Na een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar de komende uren nog lokaal omgeleid. Op de A10, de ring zuid van Amsterdam, richting Den Haag en Rotterdam, is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Vertraging is een half uur. Je kunt omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Op de A2 is het druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Beest. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging bijna een half uur en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig?
0: van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
11: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
12: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die passie

0: 70 in Goorle.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
2: Van der Forst.
3: We tellen door met de JN30, de 30 allergrootste van deze week. Raymond Hermans is daar onderdeel van, ook Jury Plazier. En eerst nog een keer Yves Berendsen op nummer 20. Misschien is het tijd.
2: Nummer 20.

0: Nummer 20 in de handen van Yves Berendsen, net als vorige week. 9 weken in de lijst. Misschien is het tijd.
1: 32 overzicht.
0: Daar is het vooral tijd voor. De eerste 10 nummers die we gedraaid hebben. En dan in de juiste volgorde in een klein overzichtje. Op 30 begon de lijst met Emma Heesters, Hartenbreker. Op 29, Busy en Yves Berendsen, We zijn er. Op 28, Donnie en Robin van Hemert en The Fisherman's Friend. Op 27, Mike Verstegen en De Hartslag van je Heupen. Op 26, Russo met Bart Hoogkamer, Pak mij. 25, Lil Kleine, Samuel Welten en De Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek. Op 24, Samuel Welten en Russo. Nieuw binnen met Boom. Op 23, Sherelle, Ik red me wel. 22, Ferry de Lits en Check en Baco in Monaco. Op 21 hoorde je Yves Berendsen met Verlangen. En op 20, misschien is het tijd van Yves Berendsen. Ja, staat gewoon achter elkaar in de lijst, deze man. Hij overmeest het gewoon. Bizar. Hey, je bent mijn Radio J&D. Het is 4:07 om precies te zijn. En we gaan nog een uurtje doorbikkelen met de 30 allergrootste. We zijn aangekomen bij de nummer 19 van deze week. Dat is een nieuwe binnenkomer van een man waar we binnenkort nog iets leuks mee gaan doen. Want hij gaat een eigen concert geven op, uit mijn hoofd, 1 november in de FNA in Eindhoven. Raymond Hermans live in concert. En binnenkort vind je hier op Radio J&D de laatste kaarten. Dus dat is mooi. Alleen bij J&D. Hou het in de gaten. Zijn nieuwe single, Ons pakken ze niet. Deze week nieuw binnen op 19.

Dit is geen hotel. En dan zeker niet all-inclusive. Jury Plezier draaiden wij bij J&D. Vorige week stond hij op 19. Deze week stijgt hij 1 plek omhoog naar 18. Daarvoor hadden wij nieuwe muziek van Raymond Hermans. En die kwam dan weer nieuw binnen op plekje nummer 19 in de lijst... met zijn nieuwe single Ons pakken ze niet. Je bent op de vrijdagmiddag van Radio J&D. Het weekend nog helemaal voor de boeg. 2 dagen helemaal voor jou alleen. Heb je al een beetje een planning gemaakt, of niet? Dat je al denkt van, nou weet je, dat ga ik morgen doen, dat ga ik zondag doen. Of nog helemaal niet. Heb je gewoon even de 2 dagen helemaal leeg gelaten. Ik zou je groot gelijk geven. Het is jouw weekend. Jij mag ermee doen wat je wil. Hey, dit half uur. In elk geval, zometeen. Een nieuwe Radio J&D Successchijf. Wie gaat de scatter zwaaien de komende week? Je hoort het dadelijk. Monique Smit komt er ook aan. Eerst verder met Vincent. Die stond vorige week op 10. Moet deze week 7 plaatsen inleveren. En daarmee staat hij deze week op plekje nummer 17 met zijn nieuwe single. Dat ben jij!

0: gekomen is van Volendam Kermis. Was het natuurlijk afgelopen weekend. Dus misschien is er dit weekend gewoon even een oplaadweekendje. Je hoorde Monique Smit met Niet naar huis. Vorige week op 6. Deze week 10 plaatsen omlaag naar 16. Maar inmiddels wel al heel wat weken bij ons in de lijst. 7 weken om precies te zijn. Het is tijd geworden voor een belangrijk moment. We gaan de Radio JND Successchijf aan je bekendmaken. Het liedje wat we komende week helemaal grijs gaan draaien. Het liedje waar wij van vinden van dat is een goeie. Die valt op tussen alles wat uitkomt. En dat is iedere week heel erg veel. We hebben gekozen voor de nieuwe van Jeroen van Zelst. En zijn single heet Ik ga niet van roosje naar roosje. En bekronen wij vanaf nu tot Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
2: De Radio JND Successchijf.
1: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van roosje naar roosje.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single Ik ga niet...

0: nieuwe single van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Je gaat hem komende week heel, heel vaak horen op de radio bij ons. Want hij heeft namelijk de Radio J&D successchijf in handen. Hey, zo meteen tellen wij verder onder andere met Robert van Hemert, Henk Dissel en ook Rutger van Barneveld. Zijn Zomer, Zon en Strand 2.0. Ga je zo meteen horen. Eerst tijd voor een paar tipjes. De nieuwe van Belinda Kinaar. En wat dacht je van de nieuwe van Jari Hellegers? De Vloek van Barcelona.
1: Dit is een tip voor de J&D 30.

0: 2008 in Zon.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
3: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
4: Dommel 18. Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
5: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Bezoek Cozion in Eindhoven, Tilburg, Breda of Den Bosch. Kijk op cozion.nl.
6: J&D Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Veel ongelukken veroorzaken extra reistijd. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken ruim een uur tijdverlies. Bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht. Op de A4 in het westen zijn 3 rijstroken dicht bij Rijswijk. Van Amsterdam naar Rotterdam. Vanaf Hoogmade sta je ook bijna een uur in de file. Op de A58 in Brabant is een ongeluk gebeurd. Van Berg op Zoom naar Breda. De weg is daardoor dicht bij Roosendaal. Je kunt omrijden over de A17 en de A16. De A10, de ring zuid van Amsterdam, is na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer wel weer vrij. Richting Den Haag en Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Hallo, waar gaan we heen?

0: rolcontainervol.nl.
1: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
2: Wie van Elektra houdt?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
2: En kom werken bij Van Lieshout.
4: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumaterstraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
5: Sommige

0: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Voor kunststofkozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Welkom.
4: Welkom
3: bij Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen.
4: Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics.
3: Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
5: De JND Middagshow.
4: Het is altijd bij ons te doen.
3: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
4: Houd je radio op Radio JND.
2: JND.
3: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.

Dansen. Henk Dissel draaiden wij op 14 deze week in de J30 Daven nog. De zomerse van Robert van Hemert, de zandloopster. Die deze week zakt in de lijst van 12 naar 15. Maar wel al 12 weken bij ons in de lijst staat. En Henk Dissel die blijft lekker steady staan. Die zit in beton gegoten op 14 met zijn chansen. Hey, je bent bij de J30. Vorige week stond deze man op 17. Deze week stijgt hij naar 13 met zijn gloedje nieuwe single. Zomer, zon en strand. De 2.0 versie. Tenminste een oud liedje, maar dan in een nieuw jasje. Maar wel zijn vervolg op de zwoele zomernachten. Ik heb het over Rutger van Barneveld. Inmiddels 2 weken in de lijst. En deze week dus op plekje nummer 13. Zomer, zon en strand.

Ze draaiden wij in de JN30. Vorige week stond hij nog op plekje nummer 9. Deze week op 12. Ja, en het gaat komende zondag gebeuren natuurlijk, hè. Jeffrey Heesen in een uitverkocht natuurtheater, de Kerstouwe. En dat wordt één groot gezellig feest komende zondag. Hopelijk heeft hij een beetje weer. Maar dat wordt echt heel erg gaaf. En het is een openluchttheater. Hè? Dat gaat al in de middag van start. Het is helemaal uitverkocht. Om 4 uur gaan de deuren open. Of tenminste, dan begint het. En om 2:30 gaan de deuren open. En het duurt tot 8:30. En dat wordt echt een hele mooie dag, kan ik wel vertellen. Mooie show. Zeker als je erbij bent, heb je geluk. Het is helemaal uitverkocht namelijk. Maar goed, je kon bij Radio JND tickets winnen. Dus misschien heb je wel dankzij ons tickets kunnen winnen.

De JN30, de 30 allergrootste van deze week in de juiste volgorde. Senna en Sven Versteeg horen daarbij met vuurwerk. Vorige week stonden ze op 8, deze week op nummer 11, maar 9 weken bij ons in de lijst. Ja, en deze, die is nieuw binnengekomen vorige week in de lijst. Vorige week stonden ze op 29, deze week in groeispurt naar nummer 10. Numidia en John West, dit is Habibi. Er is

0: De hekken sluiten van de nummers 20 tot en met 10. Op 10 hoorde je Jumidia en John West en HBB. Tijd geworden voor een klein overzicht.
1: 32 overzicht.
0: Wat hebben we gedraaid? De nummers 20 tot en met 10. Op 20 hoorde je Yves Berends en Misschien is het tijd. Op 19 Raymond Hermans, Ons pakkers niet. 18 Jury Plazier, Mijn hart is geen hotel. Op 17 Vincent, Dat ben jij. 16 Monique Smit, Niet naar huis. 15 Robert van Hemert en Zandloopster. Op 14 Henk Dissel met Chansen. 13 Rutger van Barneveld en Zomer Zonnestrand, de 2.0 versie. Op 12 Jeffrey Hezen met Lokko. 11 Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. En op 10 Numidia en John West die een goede spurt maakten. Vorige week stonden ze op 29, deze week op plekje 10 met Habibi. Fijn lijstje. En nog beter nieuws. Het is bijna 5 uur, bijna weekend. Bijna het moment is daar dat je 2 dagen helemaal voor jezelf hebt en dat je er vanavond even lekker in kunt luiden. Je mag bijna doei zeggen tegen de baas of misschien bij jou onderweg naar huis. Heb je een klein beetje kunnen snoepen van de dag vandaag. Goed, in elk geval, zometeen gaan wij het weekend inluiden. Doen wij onder andere met Mart Hoogkamer, Tino Martin en Betty Dans en nog veel meer. Dus blijf hangen in de finale van de JN30. En nu tijd voor een tipje. Nieuwe muziek van Bas Brubbelhaus. Wondervrouw is deze week een tip voor de JN30.
1: Dit is een tip voor de JN30.

0: Business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand.
5: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
2: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
5: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
2: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
7: Maar weer.
6: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel.
9: Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.

0: perfect blenden bij jouw eigen haar. Plan je gratis intake op de site of Insta van Harbor Beauty Tilburg. Harbor Beauty.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die staan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Het is onder meer heel druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Want daar heb je zo'n 3 kwartier vertraging tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook druk tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Want daar ben je 35 minuten langer onderweg. Verder heb je op de A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 3 kwartier vertraging. Het is tussen Hoogmade en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval is daar 1 rijstrook dicht. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik ook 40 minuten oponthoud. En de A58 van Bergen op Zoom naar Breda is helemaal dicht bij Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking, kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
7: Weekend! Het weekend van JND. JND.
6: Jouw weekend begint hier.
8: Het weekend is officieel begonnen.
7: JND.
5: Koen van der Voorst.
8: Laten we dat samen eens opstarten. De 30 allergrootste, daar ben je in. De JN30 gaat verder met de nummer 9 van deze week. Team Rush Hour, Messi Klein.
7: Bij JND hoor je.
8: Dit is Dans voor mij.

misschien wel een kleine antikater aan vooraf zijn gegaan. Afgelopen week, Volendam Kermis, de 3J's. Je zit in mijn hoofd, hoor je bij J&D. Stonden vorige week in de lijst op 15, deze week naar 8 gestegen. 3 weken bij ons in de lijst. En daarvoor nog team Rush Hour, Bessie Klein en Prees. Goede line-up van 16 naar 9 deze week met Dans voor mij. Dit is J&D 30 en officieel is het weekend begonnen. Een applaus voor jezelf, we hebben het weer overleefd. Studio, kunnen we een klein applausje doen? 3, 2, 1. Ja. Fantastisch. We hebben het weer overleefd. De werkweek is voltooid. En nu 2 dagen die helemaal voor jou zijn. Nou goed. Lekker van genieten zou ik zeggen. De JN30 is hier zo. En deze man blijft op 7 staan. Mart Hoogkamer. Dit is zijn Kroegen in de Hemel op JND. In het

Daniel Martin, Billy Dans. Je hoorde ze vorige week op 11, deze week naar 6 gestegen met... ik hoor niks zeggen, dus Tina Martin en Billy Dans. 1 week in de lijst, waren al de radio, J&D, successchijf. En daarvoor nog Kroegen in de Hemel, Mart Hoogkamer... die op 7 in beton gegoten is en blijft staan met deze nieuwe single van hem. Hey, onderweg Joey Nicolai, zometeen Tinto de Verano. Even een klein beetje zomer erin knallen. En deze man, die blijft op 5 staan met zijn laatste nieuwe single. Hij is zich druk aan het voorbereiden op zijn theatertour die hij gaat doen. Ik heb het over Marco Schuitmaker, de man die wij uiteraard kennen... als de man van de Engelbewaarder. Zijn Loesoe horen we deze week opnieuw op 5 in de J&D. 30 bij jou, Radio J&D.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen. Ja, voor de allerbeste.

0: badkamermeubels, maatwerk douchecabines, maatwerk spiegels, maar ook voor afbouwprojecten en zelfs je nieuwe keuken op maat.
1: Maatwerk Sanitair.
0: Kijk op maatwerksanitair.nl of kom langs in Hezen.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
5: Custer's Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Custer's Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op custersbedrijven.nl/facilities.
6: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
7: Ook bij je thuis.
8: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
9: Hey, Raymond Hermans hier. Op zondag 1 november geef ik mijn eigen concert in de FNA in Eindhoven. Met live band en optredens van verschillende gastartiesten. En natuurlijk komen al mijn hits voorbij. En jij kunt erbij zijn. Scoor nu je tickets op RaymondHermans.nl. Zondag 1 november, FNA Eindhoven. RaymondHermans.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Hoewel het drukste moment van de middag voorbij is, staan er nog steeds veel lange files. Bijvoorbeeld op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In beide richtingen is het nog druk. Van Utrecht naar Den Bosch op de A2 is de vertraging nog het grootst tussen Nieuwegein en Zaltbommel. Oponthoud is daar 35 minuten. Ook op de A4 in het westen van het land heb je nog ruim een half uur oponthoud van Amsterdam naar Rotterdam. Het staat daar vast tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. In Brabant is de A58 nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij Roosendaal. Na een ongeluk kun je beter omrijden. Over de A17 en de A16 kan dat. En het is heel druk op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Kuik. Ook daar is de vertraging nog ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag. Hey,
13: hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
16: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
17: Timmer je mee met DVZ. De mooiste projecten.
18: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzab.nl.
19: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, Born Electric, Built for Business.
20: Rebirth presenteert Volle Bak.
21: Volle Bak.
20: Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. Drie podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk je op vollebak-event.nl.

0: Sinds deze week staat deze vrouw niet meer in de J30. Corrie Konings, afgelopen week was ze nog jarig. Je hoorde er 10 weken lang met handjes in de lucht amoren in de J30. Zoals ook al de radio J&D succes schrijft. Ze is niet de enige die de lijst heeft moeten verlaten. Ook de mannen van Likkepijp met Circus Tent, die stonden 9 weken in de lijst. En ook Jeffrey Kuipers met zijn veel te lange nacht. 7 weken stond hij erin. Hey, we gaan een jaar terug in de tijd. Vind ik zelf altijd heel erg leuk.
1: J&D.
2: De nummer 1, 1 jaar geleden.
0: We nemen niet alleen de nummer 1 mee. Nee, we kijken ook even naar de nummer 3. Dat was vorig jaar Jan Smit met Tranquilo. Op 2 Donnie met Yves Berendsen en Nachtelang. En op 1 stond Frans Bauer met Django Wagner. En heb je al genoeg genoten? En daarom gaan we die, omdat het een jaar geleden precies de nummer 1 was, nog een keer draaien hier op de radio bij J&D. Voordat we dan echt aan die top 3 beginnen van de J&30. De ontknoping, de finale, toch al een beetje het dessert van de J&30. Of ja, ik vind het dessert.

0: Twee helden bij elkaar en ook nog eens een keer een grote hit geworden ook. Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Op 10 hoorde je Yumidia en John West met Habibi. Op 9, 10 Rush Hour, Wesley Klein en Brace met Dans Voor Mij. Op 8, 3 Eetje zit in mijn hoofd. Op 7, Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. Op 6, Tino Martin, met Billy Dans samen. En ik hoor niks seks. 5, Marco Schrijfmaker met Loesu. En op 4, Joey Nicolai en Tinto de Verano. Dan zijn we aangekomen bij de top 3. En zijn daar verschuivingen in? Het antwoord is ja, zeker weten zijn daar verschuivingen in. Vorige week stond de volgende man die geen startte op nummer 4. En deze week mag hij de top 3 aftrappen. 26 weken in de J30. De meest lange track, denk ik, die er tot nu toe in staat. 26 weken is echt lang. Ik heb het over Justin de Wild. Hij mag deze week de top 3 aftrappen met zijn Cheerio.
1: Nummer 3.
0: Daar gaan we.

0: Eerste de Wereld draaien wij op J&D. Deze week op plekje nummer 3. Vorige week stond hij op 4. 1 plekje dus omhoog gegaan. 26 weken in de lijst. Ja, de volgende man stond vorige week op 3. En stijgt deze week naar plekje nummer 2. We hebben hem net gedraaid. Een jaar geleden stond hij met Frans Bauer op 1. Ik heb het over Django Wagner. En ik moet eerlijk zeggen, dit liedje is toch al erg populair geworden. Het is een andere klank dan we gewend zijn van deze man. Maar mensen kunnen het ontzettend waarderen. Hij staat deze week dus op plekje
1: nummer 2.
0: Ik heb het over Django Wagner. Bachata Bailando. 4 weken in de lijst. Vorige week op 3. En deze week lekker tegen de nummer 1 aan. Op 2.

0: Wagner, die hoorde, die in de nek aan het hijgen is van Rutger van Barneveld, die opnieuw deze week op plekje nummer 1 staat. Jorda Bachata Balando op 2 deze week, vorige week op 3. Ja, Rutger van Barneveld met zijn zomerzonnestrand, die vinden we deze week in de lijst op nummer 13. Maar zijn zoele zomernachten, die blijft staan op 1. 12 weken in de lijst en hij is opnieuw deze week de nummer 1 in de 31. Ja, en op veel plekken is hij nog steeds nummer 1. Het liedje blijft ons achtervolgen. Het is misschien toch wel de zomerrit van het jaar geworden. Waar we gewoon bij ieder festival, bij ieder feestje toch knijterhard op meezingen. Wij gaan daarmee het weekend in. Vanavond hier de Verzoekvrijdagavond met Arthur Kruid. Terug op de radio vanaf 8 uur. En morgenochtend om 7 uur is Willem Bakker er niet. Nee, die slaat een uur langer uit. Die is er om 8 uur. En ik spreek je morgen om 12 uur. Laten we dat afspreken. Ik wens je een mooi weekend. Hou J&D lekker aan. En dit is de...
1: Nummer 1
0: van de J&D.

0: De Radio J&D Successchijf.
1: De Radio J&D Successchijf.
0: Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Hoi, Jeroen van Zelst hier. En deze week is mijn nieuwe single, Ik ga niet van Roosje.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpak voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaithaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het West Nile-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen korter, maar op veel wegen is het nog wel druk, zoals de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Noord-Brabant. In de regio Nijmegen staat het ook nog vast. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je tussen Beuningen en Kuik een half uur tijdverlies. Op de A29 rijdt het nog langzaam door de nasleep van een ongeluk. Van Berg op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp. De vertraging is nog een kwartier. En in het zuiden staat een lange file op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt tussen Dommelen en de afrit Bergijk. Door een ongeluk is de vertraging daar 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeder Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
5: Smit dakbedekkingen, uit best.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
8: Vier nog één keer met mij de zomer.
9: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Somjeu en Cher Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan?
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Hallo, Arjan Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
13: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
14: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
15: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
16: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
12: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
17: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
18: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De

0: jij dat zo'n paintproject?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Die maakt elk project perfect.
0: Toppie!
2: Paintproject.
0: Check paintproject.nl.
3: Dit is de vrijdag van JND.
4: Weekend!
5: Weekend!
6: Het weekend van JND.
3: Jouw weekend begint hier.
6: JND.
3: Het weekend van JND.
6: Het weekend van JND.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Moet je kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
3: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.

maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: Pepino 4. Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Draait daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen. Kijk op cozion.nl.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van J&D.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tegel eruit, boompje erin.
3: Ja, zo gaat ie goed.
4: En wat doen we met het tuinafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja.
6: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
7: Container.

0: praten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
7: officieel dealer van NDI. Inspiraton en Excluton.

0: vakspecialistbrabant.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
3: Dit is de vrijdag van J&D.
4: Weekend! Weekend!
5: Het weekend van J&D!
3: Jouw weekend begint hier.
5: J&D.
3: Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: kijken, dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet, ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN uit Tilburg. Die geeft wel liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN met de M van Magnifiek.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel. Energy, met de E van Impact.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
8: J&D Verkeer.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is ook een rijstrook dicht en de vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Goedenavond, dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
1: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
16: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag een dakkapel, in één dag.
17: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorle.
18: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
8: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
1: Lekker bezig.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wie van Elektra houdt?
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
5: De Salamander biedt vakmanschap als geen ander.
6: Prachtige inbouwhaarden, vuurtafels, schoorsteenkappen. De Salamander.

0: uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaithaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Rebirth presenteert Volle Bak. Volle Bak. Op 13 november is het tijd voor de grootste boerenovertrek van Brabant. 3 podia met onder andere BZB, Frans Bauer, Mendel Tio, WC Experience, Freddy Morera en nog veel meer. Voor meer informatie en tickets kijk op vollebak-event.nl.
6: Bedrijf of personenauto?
7: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
8: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
7: En gratis vervangend vervoer.
8: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
7: Industrieweg 27 in Oorschot.
9: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
10: Op zoek naar een duurzame vloerbedekking? Denk eens aan siergrind of marmerstone van de Grindkeizer Sumatrastraat in Den Bosch. Kijk op grindkeizer.nl voor een keizerlijke vloer.
11: Dit is de vrijdag van JND.
12: Weekend! Weekend!
13: Het weekend van JND! JND!
11: Jouw weekend begint hier.
14: Kruid. Je bent tot 11 uur vanavond de radiobaas bij JND. Dit is de Verzoek Vrijdagavond. Een hartelijk welkom.

0: Kruid.
1: Ja, welkom. Wolter Kroes, ik voel me goed. Kun je ook zo de week af gaan sluiten? Voel je je ook lekker? Voel je je goed? Heb je een voldaan gevoel? Was het top? Ik hoop het van ganse harte voor je. En dat er ook een leuk weekend in het vooruitzicht ligt, met dan zo hier op vrijdagavond het begin van je weekend, de J&D Verzoek Vrijdagavond. We zijn van start gegaan en het is toch wel een beetje de dag met een donker randje. Amerika herdenkt de aanslagen van 11 september 2001. Het is alweer 25 jaar geleden en op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen herdacht. Vandaag dus 25 jaar geleden. Mocht je het nog niet weten, bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Een nationale herdenkingsdienst begon vandaag om 14:30 Nederlandse tijd in New York. En ook in Nederland hebben we veelvuldig bij stilgestaan. En niet meer dan terecht, vind je ook niet. Zometeen onderweg bij J&D presenteren we je nieuwe muziek van Milan Kirsten. Een nacht met jou. En als de persoon het hoort, dan volgt er waarschijnlijk een hele kwade blik, want het is Milan Kirstijn. Dat is de achternaam. En een topplaat uitgebracht. Niet aangevraagd, daar heb ik nog geen appjes voor binnen zien komen. Ik heb wel al een luisterbericht, of een spraakbericht, zo moet ik het zeggen, van Stefan van Gastel ontvangen. Hij is er vroeg bij. Hartstikke leuk, Stefan. Fijn dat je het weekend ook wil inluiden deze vrijdagavond, de 11e september, met ons. En Jan is zo meteen voor jou. Gaan we regelen, man. Wil je ook wat aanvragen? Dien het in. Maak gebruik van de J&D WhatsApp-groep. 0857609936. Of anders, de J&D-app.
2: Het is weer zo perfecto. Oh.

En zo geschiedde. Het ging de boek in. In de jaren 70 bracht Rob de Nijs dit toch wel een nummer uit met een diepe betekenis. Laten we het daarop houden. De pieper was dit. Het verzoek kwam uit naam van Patrick de Jong om iets van Rob de Nijs vanavond bij Radio J&D te draaien. Er stond geen titel bij, mochten we zelf uitzoeken. Ja, met heel veel liefde hebben we dat dan gedaan. Een iets wat minder gedraaid nummer eigenlijk wel. Heeft destijds zeker wel de hitlijsten weten te bereiken, hoor. Het was geen niemands dalletje, zeg maar. Het was geen geflopte plaat, dat absoluut weer niet. Stefke Govers. Zaterdag van Sabine. Ze is zoveel gegroeid en is hard aan het werk om door te breken. Ze kan Engels, maar haar Nederlandse sound is super. Zowel eigen werk, maar ook haar vertalingen van grote artiesten en nummers naar het Nederlands doet ze meer dan geweldig. Kijk, dat is dan de toevoeging die volgt in het bericht dat afkomstig is van Stefke Govers. Nou, ik mag je blij maken, Stefke. Want we gaan uiteraard naar jouw wensen luisteren en zometeen Sabine aan jou laten horen en dan de rest van het grote luisterpubliek van dit station. Perfecto van René Schuurmans heb je ook nog gehoord vanavond. Deze week uitgekomen. De zoon van René Schuurmans is verantwoordelijk voor de tekst. En nou ja, in huize Schuurmans wordt het woordje perfecto enorm veel gebruikt. En dat gebruik je dan als iets gewoon oké is, zeg maar. Als de duim omhoog gaat. Hartstikke leuk verzonnen. En op weg om de JN30 te gaan bestormen. Dat is één ding wat zeker is. Nou ja, dan nu conform afspraak voor Stefan van Gastel iets van Jannes hierbij. Ik wil naar Griekenland, dat kan een wens van je zijn. En ook Lisette vraagt om Jannes hierbij.

0: Mixed Emotions, twee man sterk. In 1987 werd deze knijter uitgebracht.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk ook een klein beetje toch wel de woorden van Edwin Smulders. Hij zegt: goedenavond, vanavond een verzoekje dat ons terugbrengt naar 1987. Mixed Emotions, You Want Love, beter bekend als Maria Maria. Een hele fijne en gezellige avond. Groeten uit Rosmalen van Edwin. Nou, Edwin, dank je wel. Jij ook de groeten terug uiteraard vanuit deze ozo ook gezellige studio uit Best Noord-Brabant. En ook dank je wel dat je ons terugbracht naar 1987. Toch een behoorlijke eendagsvlieg. Bring Back Shanana werd de opvolgende plaat. Wist nog de 20 aan te tikken in de top 40. En daarna was het echt over. Klaar met Mixed Emotions. Ja, probeer het nog zeker nog gewoon met wat singles en zo. Maar kwamen allemaal een beetje zo in de tipperaden terecht. En daar bleef het dan bij steken, zeg maar. Het is 9:15. De vrijdagavond is voor de verzoek vrijdagavond. Mogen dat nog niet duidelijk zijn. En heb je hem al ingediend? Je verzoekje? Ja, het is hartstikke simpel, eenvoudig en lekker terug naar vroeger. Ouderwets verzoekjes aanvragen, het is een optie. De J&D-app kun je ervoor gebruiken of anders 085-760-9936. 085-760-9936. De nieuwe van René Schuurmans hebben we vanavond ook behandeld. Dat niet helemaal spontaan hoor. Want Nadine Roseman heeft er een berichtje aan gewijd, namelijk hier in de WhatsApp-groep van Radio J&D. En daar hebben we uiteraard aan voldaan. Heel wat informatie is al, heeft de revue al gepasseerd over Sabine. Stefke Govers voor jou.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
4: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens naar autoservicevaneijk.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: De nieuwe J&D app.

0: een nieuwe Radio JND app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur kruid.

persoon. En als het je dan lukt om de persoon gewoon weer voor je te winnen, dan geeft dat toch wel een heel fijn, lekker, bevredigend gevoel, toch? André Hazes, hij was de basis ook in de jaren 80. Mijn concurrent hoorde je. Vanavond voor Peter. En ik kreeg ook een WhatsApp-bericht uit naam van Willemien Bruggeman. Woont in Tilburg en zou het ook heel aangenaam vinden om deze vrijdagavond iets van Hazes bij Radio J&D te horen. Goh, we hebben weer aan de verplichtingen voldaan. En dat kan ook niet anders, want je bent aanwezig bij de J&D Verzoekvrijdagavond. We hebben zendtijd tot 11 uur vanavond. Jungle!

0: Het weekend van J&D. Arthur
1: Kruid. Patrick de Jong heeft zin in een klein feestje op de radio op vrijdagavond. Heeft een behoorlijk zware werkweek achter de rug, zegt hij. En kan wel even wat feestmuziek gebruiken om het weekend in te luiden. Patrick, bij deze geregeld. Was je erbij? Enkele weken geleden. Het optreden van Wilbert Pigmans tijdens de J&D Zomertour. In Moegestel stonden we. Wauw. Een heel vol plein. De beelden zijn terug te zien op de social media, onder andere van Radio J&D. Er staan hele leuke filmpjes op. Ook op de optredens zijn allemaal terug te zien. En ik geloof dat er zelfs nog een keer een uitzending aan gewijd gaat worden, waarbij echt de volledige opname visueel gezien allemaal te zien zal zijn. Dat duurt nog even. 8:45 is het. Radio J&D. Je luistert op DAB+, via FM, via de J&D-app. Of wellicht wel gewoon, lekker makkelijk, via je tv. Als je aangesloten bent bij Ziggo of KPN, één van de twee opties. Het wordt allemaal steeds eenvoudiger wat dat betreft, hè? In ieder geval hartstikke top dat je aanwezig bent bij de J&D-verzoek vrijdagavond. Als je een verzoek wilt indienen, je bent hartstikke welkom. Laat je lekker gaan, kom maar door. 085-760-9936. 085-760-9936. Of de J&D-app. Zorg ervoor dat je hem hebt op je tablet, op je mobiele telefoon. Zorg ervoor dat je hem downloadt, oké? Frans Rietbroek, hij heeft me een lijstje doorgestuurd met wat titels die hij best wel graag zou willen horen. En Frans is niet alleen. Luistert lekker gezellig met vrouw Lief Nel. Hartstikke leuk. Ik weet niet of het een belofte is, hoor. I'll never...

0: Het is Antonio Holsken.
1: Radio JND.
0: Je hebt je meegezongen met Laila, ook zelfs goedgekeurd door alle grootste fans van de Dolly Dots. Ja, het nummer is inderdaad van de Dolly Dotsjes, hoor. Antonio heeft er een leuke Nederlandstalige versie van weten te maken, enkele maanden geleden alweer. Hij heeft toch niet helemaal gedaan wat we hadden gehoopt, maar in ieder geval voor Peerken vanavond hier bij Radio JND opgezet. Het is 20.51 en ik hoop dat je blijft hangen. Zometeen een vervolg namelijk van de JND-verzoek vrijdagavond. Dan gaan we ze lekker aantikken. Gewoon al die fijne verzoekjes die binnenkomen. Lekker binnenstromen via de WhatsApp van JND. Het nummer 085-760-9936 heb je ervoor nodig. 085-760-9936. Of die app, hè. De tapste uit Tijuana, Sander Kwarten. Nou, dat is wel een grote JN30-hit geweest. Beetje zo aan het einde. Op zo'n retour, zullen we maar zeggen. Maar we bemerken toch wel dat de luisteraars er nog geen genoeg van krijgen. Ik citeer het volgende bericht. We willen graag een verzoekje aanvragen voor onze fijne collega die ons vandaag gaat verlaten, Tom Bijveld. De tapstra uit Tijuana van Sander Kwarten. Groeten Gijs van...

0: ondernemer. Maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon. Born Electric. Build for business.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Doe ze eruit, want

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Geen dak is te hoog, te groot of te klein voor Gebroeders Smit. Want met meer dan 50 jaar vakmanschap kennen ze alle ins en outs van bitumen en PVC-dakbedekking. Onderhoud, renovatie of isolatie van je dak.
2: Smit Dakbedekkingen, allerbest.
3: Goedemorgen, met Van Zochel.
4: Met Van Zochel Mortelcentrale?
3: Ja, voor

0: Zochel.nl of kom langs in Hezen.
1: Bart van Zochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Zit er even helemaal doorheen. Ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
8: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
2: Zit er even helemaal doorheen, ben kapot.
3: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
2: Wat zeg je?
3: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
2: Hoe dan?
3: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
2: Wauw, dat klinkt goed.
3: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleden.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Dit is de vrijdag van JND. Jouw weekend begint hier.
15: Kruid.
16: Present met dank aan Jantine Struik hoor je nu Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D app.

0: Jij was mijn beste vriend.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D Verzoekvrijdagavond.
0: Wat een nummers heeft hij op zijn naam staan, hè? En wat wordt hij veel gedraaid bij Radio J&D? Het is een sortiment van, nou ja, toch wel huisvriend te noemen. Ik krijg een bericht van Frank, Frank de Wit. Hij is net thuis van een mosselavond. Hij heeft heerlijk gegeten bij de wissel. En iets van Nelis Leeman maakt helemaal niet uit. En dat speciaal voor al het personeel van de wissel. En uiteraard voor Raoul en Jill. Dank voor dit geweldig idee. Nou, Frank zit nog een beetje na te smullen. En ook uit te buiken zo. Tot 11 uur in ieder geval het perfecte, nou ja, radioaanbod daar toch zeker wel voor. Oh, ik lees ook nog dat hij Nelis Leeman gisteravond zelf live heeft gezien in Steenbergen bij een geweldig event. En dat bracht hem mede toch wel ook om deze artiest aan te vragen in het radiospectakel op vrijdagavond. Verzoekjes! Ze vliegen om je oren. Tot 11 uur ben je hartstikke welkom. Dien hem in. Laat weten waar je aan het luisteren bent. En ook andere zaken die je eventueel kwijt wilt. Ze zijn allemaal van ganse harte welkom. 085-760-9936. 085-760-9936 voor een WhatsApp-bericht. Bianca van Hoesel, ik heb ook jouw bericht gelezen. Goedenavond. Gezellig als Stefanos met Solo Amore gedraaid wordt. Iedereen een heel

Een weekend, hetzelfde. En Bianca, ik ga even kijken of ik aan je verzoek kan voldoen. Leuk dat je aanwezig bent. De dochter van de groenteboer? Ja, maak het maar af. De gebroeders Co en Gerard Joling hadden enkele jaren geleden hier een klapper mee te pakken. En Jasper de Punder, hij heeft hem vanavond aangevraagd. Meloenen,

Here You Come Again, Dolly Parton. De dame die naar eigen zeggen gewoon minstens 365 pruiken heeft gedragen in haar hele leven. Nooit een bad hair day. Dat was de spreuk toch eigenlijk wel van deze Dolly Parton, waar we helaas onlangs afscheid van hebben moeten nemen. Dat was een schok voor de hele wereld. Zo'n enorm lieve vrouw. Een icoon. Een dame die heel veel goeds heeft gedaan, in ieder geval voor de wereld. Jans Kalohuis vond het toch wel tijd dat we aandacht besteden aan muziek van Dolly Parton. Maakt er niet uit welke trekker opgezet werd, als het in ieder geval maar Dolly Parton betreft. Jans Lohuis, we zijn het volledig met je eens hoor. Super dat je ons op het idee brengt en bracht. Daar hebben we in ieder geval aan voldaan. En laten we gewoon samen af en toe een eerbetoon houden, in ieder geval aan hetgeen wat nog overblijft. En dat zijn onder andere haar uitgebrachte platen. Radio J&D, Arthur Kruid hier in de J&D Verzoek vrijdagavond. En Jeffrey Hezen staat nog steeds behoorlijk hoog genoteerd in de J&30. Heb je geluisterd vanmiddag? Ja, toch zeker wel, hè? De rangen en standen, ze zijn allemaal weer verkondigd uit de mond van Koen van der Vorst vanmiddag tussen 3 en 6 uur. Waarbij we kunnen melden dat Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernacht in ieder geval nog steeds op nummer 1 staat in die lijst. Maar dat zal je zeker niet verbazen. Maar het wordt wel een beetje spannend hoor, want Django Wagner met Bachato Bailando begint te dringen, staat op nummer 2 van 3. Dus volgende week, hè? Het kan zomaar gebeuren, tijd kan keren. Als je trouwens die hitlijst van dit radiostation nog een keertje wilt beluisteren, op Spotify staat de lijst, maar ook morgen non-stop te horen. Tussen 6 en 8 uur. Jeffrey Hezen, conform afspraak. Speciaal voor Elise Wessel, dit is

0: heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
4: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
3: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
5: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
6: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
4: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
7: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
9: Goedenavond. Dit is Radio JND.
10: Jouw Nederlandse dag.
11: Ben jij over je vloer aan het matten?
2: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
12: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
13: Lemmenvloeren.nl.
14: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
2: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: 8 uur Kruid.

0: Dat zie je de mensen, die gaan niet van roosje naar roosje.
1: Weekend is J&D.
0: Had je hem al eerder gehoord of was dit de allereerste kennismaking? In ieder geval is het de nieuwe van Jeroen van Zelst. Die vanavond al onder andere aangevraagd is door Daan Haarsma. Zit in de auto, is onderweg naar Hilversum. Want daar woont namelijk zijn schatje Elsbeth. En ik moest er ook even bij vermelden. Nog een kleine 25 minuten. En dan zal Daan bij je aanwezig zijn. En het bericht komt van zo'n 10 minuten geleden. Dus dat moet je er dan weer even aftrekken, Elsbeth, oké? Ja, de huishoudelijke mededelingen, ze vinden gewoon plaats op vrijdagavond. Kan ons het wat schelen, jongens. Dat doen we gewoon, hoor. En ook had ik een bericht ontvangen van Lisette. Of Jeroen van Zelst voor haar konden draaien vanavond. Nou, ik heb goed nieuws, hoor. Jeroen van Zelst, de komende week zul je hem veelvuldig gaan horen. Want hij heeft hem te pakken, namelijk de nominatie. De successchijf bij J&D. Het nummer zal dus veelvuldig gedraaid gaan worden. Op en top promotie aanwezig. Hallo Arthur, fijn jou weer te horen. Ik ben er uiteraard weer bij. Fijne muziek weer. Speciaal voor alle luisteraars van J&D. Henk Wijngaard met Nachtrijders. Toon de Bloemist en ja... Morgen weer om 7 uur aanwezig in mijn winkel. Toon, het valt niet altijd mee, hè? Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je vanavond de batterij wat op kunt laden met deze muziekjes. Onder andere Henk Wijngaard zal daar ook aan bijdragen. En super tof dat je ook vanavond de radio-uitnodiging hebt geaccepteerd. En een alibi hebt. Je bent aanwezig bij J&D.

Volgens Lars Porsma blijft het nummer enorm in je hoofd zitten. Hij heeft er in ieder geval last van en vindt dat helemaal niet vervelend, hoor. Sterker nog, de opdracht kwam uit naam van Lars Porsma om dit nummer te draaien. Numidia en John West met Habibi. Radio J&D tikt 21:50 aan. En als je je verzoekje nog niet hebt ingediend en dat wel ziet zitten, daar nog wel de kracht voor hebt, de energie voor, bezit. Ik zeg, dat moet toch nog wel lukken, hè? Jawel. Kom maar door, 085-760-9936. WhatsAppen naar Radio J&D, enorm eenvoudig. Even het telefoonnummer opslaan en je bent er altijd bij. 085-760-9936 of de J&D-app. Dan nu tijd voor een fijne J&D-classic. Met een grote glimlach. Goh, toevallig. Het is 1976 alweer dat deze hit uitgebracht werd door Pussy.

0: Spontaanse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Radio J&D.

Wat vind je ervan? Vind je hem ook donders goed? Stefanos. Het is niet meer de nieuwe single. Die is wel uit. Wordt ook aangevraagd, maar kan er niet aan voldoen. Wellicht een volgende keer. Pilsje erbij. Radio J&D aan. Het is een bericht dat afkomstig is van Johan Moreno. En ook Bianca die vroeg hem al aan. Dus bij deze de voorgaande single. Nou ja, dat is in ieder geval toch nog iets, zullen we maar zeggen. Radio J&D heeft zometeen een enorm mooi moment dat we samen gaan beleven met André van Duin. En dat wordt geen komisch nummer, nee. Het is de serieuze toon, de serieuze kant van André van Duin. Mijn allergrootste fan. Dat is mooi, een levenslied. Ik hoop dat je de moeite neemt om er zometeen even lekker voor te gaan zitten en ook de tekst tot je te nemen, want ja, die is geweldig. Het levensverhaal toch wel een klein beetje van André van Duin, dat de revue passeert dan. Nu eerst over naar de grote regionen van menig hitlijst. Aangevraagd uit naam van Dick, IJzer zie ik staan en ook Stijn. En dat allemaal voor Joey Nicolai met Tinto de Verano. Hey, hey.

Rotterdam, of in Den Haag, of in Carré. Dan zei hij graag zo langs zijn neus weg tegen mensen dat hij mijn vader was, de vader van André. Gelukkig heeft hij dat nog jaren kunnen zeggen. En dat is iets waar ik bijzonder blij om ben. Want op de dag, ik zal het nooit vergeten, dat ik hem verloor.

Het gevoel is waarneembaar, hè? Vlak na het overlijden van zijn vader zong André van Duin dit nummer voor het eerst. 1982, daar hebben we het over. Het lied dat vertelt hoe liefdevol en trots hij op zijn vader was. En dat zijn vader al vroeger brieven naar de omroep stuurde, omdat ze te weinig platen van André van Duin draaiden. Tegenwoordig niet meer voor te stellen, maar toen, en dan hebben we het echt over heel erg lang geleden, was dat gewoon een feit. En gebeurde dat. Tegenwoordig gelukkig volledig omarmd, André van Duin. De man met vele gezichten. Knappen. Bijna 9:30. Radio J&D. De verzoek vrijdagavond. WhatsApp of maak gebruik van de J&D-app.

0: DVZ, aannemersbedrijf uit Bokstel, zoekt een allround timmerman. We bieden je een uitstekend salaris en afwisselende projecten. Hier in de regio. Weet jij van aanpakken? Check de vacatures op dvzhb.nl.
1: Kijk nou, daar hebben we Lau!
2: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
3: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
4: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van de Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
9: Gaat ermee naar buiten?
10: Naar buiten!
9: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.

0: Day hoor je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
3: Holy moly!
4: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
7: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
0: Dit is de vrijdag van JND. Jouw weekend begint hier.
11: Kruid.
12: Ja, hallo daar, goedavond. Dank voor je support en aanwezigheid. Je bent bij de Verzoek Vrijdagavond aanwezig.

0: stuit.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet hoe oud je bent. Heb je het meegekregen destijds? Destijds rond 2000 was het de bus. Job zat daarin. Kreeg een relatie met Antoinette. En dit was een soort van serenade. Een lied dat hij heel vaak wel naar haar toe zong. Helemaal niet de bedoeling, de insteek om er een single van te maken, om het uit te brengen, commercieel gezien. Maar ja, platenbazen roken money money. En uiteindelijk is het dan toch uitgebracht en niet weg te slaan destijds, joh. Job, jij bent de zon, jij bent de liefde, de zee, et cetera. Een mooie serenade zo hier op de vrijdagavond van Radio J&D. Wellicht dat je dat ook met regelmaat aan jouw geliefde weet te zingen. Om het een beetje toch wel spannend te houden. Zometeen heb ik onder andere Beter Af Alleen wordt aangevraagd. Ik heb een spraakbericht daarvoor zojuist binnengekregen. Nou weet ik alleen niet of het om Marco Schuitmaker gaat. Of om een nieuwe song. En dat gaat om Monique Smit met Guido van de Graaf. Is deze week verschenen namelijk. Dus wellicht dat de persoon die zojuist het bericht heeft gestuurd, Willem is dat, nog even kan laten weten welke song we in ieder geval zo moeten gaan draaien. Is dat Marco Schuitmaker of gaat het echt om het nieuwe werkje van Monique Smit met Guido van de Graaf? Ik ben zeer, zeer benieuwd. Frankie Boy, hij is ook nog aanwezig. Zometeen ga ik voor hem een Duitsstalige kraker draaien. Nog eventjes goed een beetje kijken zometeen hier in de kelders. Of we iets leuks in ieder geval kunnen vinden. Maar dat moet vast en zeker goed gaan komen. En tot 11 uur ben jij ook welkom om je favoriete muziek door te geven. Is het aanwezig? Kan het gedraaid worden? Dan gaan we het uiteraard aan je presenteren. 085-760-9936. 085-760-9936 of de JND-app. Ik zie al dat er een bericht binnenkomt van Willem, dus dat komt zometeen ook helemaal in orde, jongens. Dit is Mart Hoogkamer.

Duitse kraker, aangevraagd door Frank. Een keer wat anders als, nou ja, toch wel de grootste hit uiteraard van Marianne Rosenberg. Maar Lieder der Nacht wist de hitlijsten ook grootst te bereiken. En nou ja, het zorgde toch wel een beetje voor de Duitse gemoedelijkheid, vind je ook niet? Gezelligheid op vrijdagavond. Het wordt veroorzaakt door jou aan de andere kant van de radio. Dank daarvoor. Wat fijn dat we het met elkaar zo kunnen maken, het radioprogram. Met Monique Smit en Guido van der Graaf. Onderweg. Het bericht volgt zometeen. Uit mond van Willem. Beter af alleen. Dankjewel, Willem. Leuk dat je er ook bij bent, man. Nu eerst voor Peter Normaal. Dirt

Hey, Radio JND. Wij zijn weer lekker aan het luisteren naar de verzoek vrijdagavond natuurlijk, samen met mijn zus. Want het is zo topzender altijd. Ik wil graag voor mijn zus Beter Af Alleen. Want ja, mijn zus die wil nog lang niemand, dus die is Beter Af Alleen. En ik wens jullie nog een fijne uitzending. Joe, houdoe!

deze week verschenen. Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter Af Alleen. Dan stap je in het huwelijksbootje en kom je er toch uiteindelijk achter dat je het gewoon alleen moet gaan doen. Voor dit nummer heeft men toch wel behoorlijk wat werk moeten verzetten. Want de single loose en ook in de clip is Monique Smit in bruidsjurk te zien. En Guido ook net in het pak. En ik denk, heb sterk toch wel het vermoeden, dat het de bruidsjurk van Monique Smit zelf betreft. Van een tijdje geleden toen zij in het huwelijksbootje wist te stappen. Tom en Dick nu bij J&D.

0: van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste.

0: paintshop.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Wist jij dat zo'n paintproject?
2: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Ons stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
3: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
3: Paintproject.
1: Check paintproject.nl.
4: Nieuwe kozijnen? Kies voor Cozion. Al 20 jaar specialist in kunststof kozijnen, deuren en schuifpuien. Persoonlijk advies, vakkundige montage en een strak resultaat waar je jarenlang van geniet. Cozion, de nummer 1 van Brabant in kunststofkozijnen. Kijk op cozion.nl.
1: Oké! Okay.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: Goedenavond. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Al bijna 60 jaar heeft autobedrijf Rox echte passie voor auto's. En die

0: rocks.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
3: En nooit te veel betalen.
2: Gaan ze bij de vleuten halen?
3: 25.000 vierkante meter.
2: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
3: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar de Vleut.
4: Bestel nu ook eenvoudig online.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
7: Jouw Nederlandse dag start hier.
6: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Willem Bakker, alleen bij Radio J&D.
8: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
7: Iedere werkdag van 7 tot 9.
6: Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
6: 8 uur Kruid.

0: Frank Dissel en Chance.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, was het een zomer voor je vol met Chance? Huh? Ja? Heb je wel een beetje last gehad van zeg maar de hormonen in de zomer? Misschien een leukere, een leuke relatie gekregen. Een zomerliefde, dat kan natuurlijk ook. Houdt vaak niet stand, dat weten we allemaal. Maar ik hoop het van gans harte uiteraard dat het voor jou anders geldt. Het nummer was aangevraagd, of is aangevraagd, door Tessa. Tessa uit Sliedrecht, speciaal helemaal voor mezelf. Ik vind de muziek van Henk Dissel altijd heel erg leuk. En ook de nieuwe single Chance. Ik zou blij zijn als je hem in ieder geval wilt draaien vanavond. Natuurlijk Tessa, want je bent bij het radioprogramma dat helemaal volledig in het teken van de luisteraar staat. Dat staan we normaliter uiteraard ook. Maar hè, je bent een beetje de baas zeg maar, over de playlist tussen 8 en 11 uur op vrijdag. Nou ja, bij deze Tessa. De volgende week zijn we er uiteraard weer. En bij deze nodig ik je alvast uit om dan ook weer deel te nemen aan de muzikale invulling al hier. Zometeen leuk, nostalgie. Doris wordt aangevraagd met twee motten in mijn oude jas. Zometeen pak ik de details erbij. Maar nu eerst aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Harry Brok. Ligt al een tijdje te wachten, maar was eigenlijk ook al het verzoek om na 10 uur iets van Lee Towers te draaien. Vanavond in ieder geval geen bier bij Frank. Hij zat aan de mosselen. Maar morgenavond wordt dat gewoon grootschalig ingehaald. Dus nou ja, we maakten ons ook helemaal volledig geen zorgen. Harry, maak je niet druk. Zeker niet. Ik hoop dat je het nummer van Lee Towers met de titel Love Potion No. 9 toch wel waardeert. Ik ga hem voor je opzetten.

0: Voel je hem al aankomen? Speciaal voor Lotje inderdaad. Jazeker. Aangevraagd door Stefan uit Roermond. Wil je voor mijn Lotje het nummer van Lustrum UVSV draaien? Ja, er volgt nog veel meer achteraan, maar nou, weet je wat? We moeten het ook helemaal volledig dan vermelden ook. NVVSU. Nou ja, volgens mij hoor je hetzelfde eigenlijk, hè? Doet niet de zaken. Als het nummer maar gewoon gedraaid wordt. Hey Stefan, dankjewel voor je WhatsApp-bericht naar de studio. Het is 11:45. Zo'n beetje het einde in zicht aan het komen van het radiospectakel. Maar ja, hè. We moeten het positief benaderen. We hebben nog even in ieder geval. En we hebben nog voldoende ruimte om het verzoekje van Peer voor Jans te behandelen. Hoi hoi, kun je Er wonen twee motten in mijn oude jas van Doris CQ Tom Manders draaien? We zijn nog 1,5 uur aan het werken bij Renewi.
1: Zeg meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
2: Zeg Doris, heb je nou niks beters voor me?
1: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er

noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dotter van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte. En modderige Bas. Met een dotje van modder. Wonen in mijn jas.
1: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag.

0: weekend van Jay and Day.
1: Arthur Kruid.
2: Fisherman's Friend, Donnie en Robert van Hemert. Aangevraagd vanavond. Door Josjenette wil je speciaal voor mijn dochter. Naam is Eva. Donnie en Robert van Hemert draaien. Ze is helemaal dol op het nummer. Wat leuk om te horen en hartstikke graag gedaan. Radio J&D met een verzoek vrijdagavond. Bijna is het afgelopen voor vanavond. Dan gaan we het boek sluiten. Maar we hebben nog wat lekkers in petto. Zeker, ik zal er zijn. Ik zal er echt zijn zelfs. Het is een nummer van Henk Bernard van nou toch zeker heel lang geleden. En vanavond, 11 september 2026... speciaal gedraaid voor Frans en Nel Riedroek.

op de taak, zo aan het einde van de J&D Verzoekvrijdagavond. Afgelopen dinsdag heeft Corrie Konings nog 75 kaarsjes mogen uitblazen. Wat een getallen. En nog zo goed en gezond gelukkig in het leven staande. Nog steeds ook actief met haar muziek. Dit was een duet uit 19, geloof uit mijn hoofd gezegd, 87. Het duet tussen Corrie en Koos Alberts. De 1000 kleine dingen uit het leven gegrepen. Dit was hem, de Verzoek Vrijdagavond. Super dank voor je bijdrage, voor je aanwezigheid. We hebben het samen gedaan met elkaar. Zullen we dat volgende week vrijdagavond gewoon weer doen? Open uitnodiging, vrijdagavond, 8 uur. Ik hoop dat je er dan weer bij bent. Heel veel plezier met het J&D weekend. De bom staat met alleen maar heel veel fijne radioprogramma's. En ook enorm gave prijzen die weggegeven gaan worden.

0: je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
1: 585957
0: of kijk op henk.jobs.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Schade

0: Motor, die gaat shinen als nooit tevoren.
1: Kom naar de nieuwe locatie, Eckersheim 7404.
2: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
3: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
2: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
4: Dit is
5: Radio DND.
4: Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Bij JND hoor je thuis.
5: 11 uur.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
7: Vier nog één keer met mij de zomer.
8: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
9: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
8: Maar weer.
9: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor iedereen...

0: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stoutert.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Pindijco Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pindijco.nl en neem contact op. Pindijco Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pindijco.nl.
4: Dit is de vrijdag van J&D. Weekend begint hier. J&D. Het weekend van J&D.
5: Het weekend van J&D.

0: Clusters Facilities. Dat is een van de meest veelzijdige facilitair dienstverleners van heel Nederland. Wij zijn al ruim 50 jaar uw partner voor de facilitaire ondersteuning van uw organisatie bij projecten, evenementen en calamiteiten. Van veeg- en reinigingswerkzaamheden tot een verhuislift. En van evenementenhekken tot verkeersmaterialen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Je vindt Clusters Facilities op industrieterrein De Hurk in Eindhoven of kijk op clustersbedrijven.nl/facilities.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Goedenavond, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Ik zie een dansende eendvis.
10: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
12: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis voor iedere professional. Dus

0: Weekend.nl.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Op zoek naar nieuwe velgen of banden? Kijk dan op onlinevelgen.nl. De grootste velgenshowroom van Nederland. Het grootste aanbod lichtmetalen velgen en banden. Kijk op onlinevelgen.nl of kom langs in onze showroom. De Maas 19 in Best. Onlinevelgen.nl.
3: Douche eruit, bad erin. Ja, zo gaat die goed.
4: En wat doen we met het bouwafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: Action 7 is op zoek naar jou. Lijkt het je leuk om in de grootste indoor carwash van Eindhoven te werken? Kijk dan op washin7.nl/vacatures. En wie weet word jij onze nieuwe collega. washin7.nl/vacatures.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: Day hoor je thuis.
1: 12 uur.
2: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michielgestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim 900 miljard dollar. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
3: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand

0: Score alle avonddeals Bijbel.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapwinkel Dagstein.
2: Goedenacht. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
5: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.

0: www.bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.

Bij Bol. Zoek je gezelligheid onder de Spaanse zon met live muziek? Kom dan naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00. Iedere werkdag brengt je...

0: Italië lekker designermerken gaan shoppen?
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt. En één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.

0: deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ondernemers, opgelet.
9: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
10: Goedenacht. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
13: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Het weekend van JND.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brandweer...